0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: was nog vroeg. De klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws. Flevo.

Je zegt me dat ik een schooier ben. Ze zeggen ik drink en ik brand. Je zegt me dat ik geen liefde ken. Alleen maar de liefde voor het glas. Je zegt een schooier die kan geen verdriet. Ze zeggen, ze zeggen.

Ze zegt me dat je een beloofde baas, maar dat je hart is begoed. Ze zegt me ook dat jij met je geld je diep ongelukkig gevoelt. Ze zeggen, je zoekt nu je troost in de wijn, dan lacht je.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Ja!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots breekt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

En de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots breekt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots breekt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kijk, dat is het begin van het nieuwe programma.
3: Goedemorgen,
2: luisteraars.
3: Goedemorgen.
2: Zoals u gehoord hebt, tegenover mij zit.
3: Leo.
2: En ik ben Joop. En wij gaan voor u een nieuw programma presenteren. En dat heet Beter Worden, daar gaan we voor. Dat doen we vrijdagmorgen van 9 tot 11. En we gaan dan zoveel mogelijk muzikale noten met een praatje tussendoor aan u toekomen. Zoals bij elk live programma kunt u ook meedoen met een verzoekje in te dienen door via internet www.flevoziekeomroep.nl, de site waar u alles over de Flevoziekeomroep kunt horen, maar ook het verzoekje kunt indienen. En het is kind kan de was doen. Wij wensen u veel plezier bij onze uitzending en we beginnen met Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

0: singeltjes of muziek, zoals u wilt, van de nieuwe uitzending.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja,
1: en we hadden net natuurlijk Marco Borsato, hè? En ja, nummer binnen. En ja, natuurlijk, er is een hoop te doen geweest om Marco Borsato. En nou schijnt er dus een negendelige serie op komst te komen.
0: Jo.
1: Maar, wat zit één maar bij? Hij verschijnt alleen op Instagram.
0: Dat is weer jammer.
1: Dat is nou weer jammer, hè?
0: Dat had meer verdiend, vind ik.
1: Ja, nou ja, ik vind het ook een beetje typisch dat het alleen op Instagram is. Want ik zeg altijd, Instagram is leuk voor jonge meisjes van rond de 20. Oh. Dus ik weet niet of ik dat die doelgroep ga behoren.
0: Nee, dat is niet zo handig.
1: Nee, dus maar goed. We hebben in ieder geval gewoon lekkere muziek tussen 9 en 11. Een beetje bijzonder tijdstip natuurlijk. En we zitten hier samen in de studio, hier in het ziekenhuis. En bent u, ja, mag u lopen? Ja, kom gewoon langs.
0: Ja, precies. Ah.

0: Dat waren achtereenvolgens Lauryn Hill en Bob Marley met Turn On Your Lights Down Low. En Celine Dion met That's The Way It Is. En That's The Way It Is, een nummer van de Canadese zangeres uit 1999. Het verscheen als nieuw nummer op haar verzamelalbum All The Way, A Decade Of Song. Als eerste van de vier singles. Het gaat over doorzettingsvermogen en niet opgeven. Nou, daar zitten we hier goed in, ziekenhuis.
1: Ja, nou ja.
0: Als je de moeite hebt met het vinden van de ware liefde. Dat is weer een ander verhaal. Maar ja, het is hetzelfde als met Carrie en de Pacemakers met You Never Walk Alone. Het
1: ja.
0: is gewoon een hart onder de riem steken.
1: Mm-hmm.
0: En daar kun je weer mee door dan.
1: Nou ja, we hebben het programma ook Beter Worden, daar gaan we voor genoemd, hè?
0: Ja, nee, dat is waar.
1: Het
0: is toch zo?
1: Het is zeker zo, hè? Everybody's look. Goed, we gaan door met Westlife, Flying With Wings. Oh, nou doe ik iets verkeerd. Dat moet natuurlijk niet zo zijn. Dus dat gaan we even herstellen. Oh. Nu gaat gelijk het hele systeem in de soep natuurlijk.
0: Rustig aan. Geen paniek.
1: Even kijken. Deze moet eruit. En deze moet erin. En dan is het bij meneer Jemin. Everybody.

0: Hart van mijn gevoel van de kast. Een Nederlandse popgroep afkomstig uit Friesland. En ze brengen zowel teksten in het Nederlands als in het Fries. En Engels, dat doen ze ook nog. De Kastfonds vindt zijn oorsprong in februari 1985 als de Engelstalige band Wish to the Escape. To Escape wordt opgericht door Peter van der Ploeg, zijn neef Siep van der Ploeg, Kees Bode en Dick Visser. Nadat in 1987 Sietse Boersma zich bij de band heeft gevoegd, wordt in 1989 de cd Straight From Your Heart uitgebracht. Hoewel het maken van muziek vooral een hobby betreft, ontwikkelt de band zich langzamerhand steeds als een professioneel karakter. Het brood wordt verdiend met de naam Cold Rush. En weer naast covers ook af en toe een eigen geluid wordt gespeeld. Nou, dat is verrassend, dat wist ik niet.
1: Nou,
0: dat
1: zie je
0: ze gebeuren.
1: Leer je ook nog wat zo op deze, ja, op deze vrijdagmorgen. Goed, lijkt u te luisteren natuurlijk naar de Flevoziek en omroep. Joop en Leo hier met het programma Beter Worden, daar gaan we voor. En wij gaan verder met de band 5. Hier is Keep On Moving.

0: Ja, dat was de Vinke, dat waren de Vinkerboys, moet ik eigenlijk zeggen. Daarvoor hadden we nog even geluisterd naar, even kijken wie dat was. Westlife. Nee, niet Westlife. Nou, kom nou.
1: Five was dat.
0: Keep on. Five. Keep on moving.
1: Precies.
0: Vinkerboys. Dus van het Spaans Vinka Benga en het Engelse Boys is een Nederlandse dance act die tussen 1997 en 2000 zowel in Nederland als daarbuiten grote hits scoorde. In 2010 maakte de groep een comeback. De muziek van de Vinkerboys valt onder dance.

0: Eurodance en Eurohouse.
1: Nou, lukt toch?
0: Veelzijdig.
1: Ja. Dus, dan mocht u misschien een verzoekje hebben. Ja, die kan natuurlijk altijd even aanvragen. En dat kan in de app. Hè? We hebben natuurlijk een mooie FZO-app.
0: Zeker.
1: Maar je kan natuurlijk ook gewoon even een mailtje sturen naar studio@flevoziekenomroep.nl. En dan kun je daar een e-mailtje op vermelden. En precies laten weten wat je wil horen.
0: Ja,
1: gaan wij dat proberen voor je te draaien. Maar ondertussen.
0: Je kunt ook via www.flevoziekenomroep.nl. Dan zit je meteen in de wat is het? FZO-app.
1: Ik bedoel maar. Gaan wij door met Jennifer Lopez. Hier is Waiting for Tonight.

0: Ja, dat waren Jennifer Lopez met Waiting for Tonight en Enrique Iglesias, zoon van Rhythm Divine. En Enrique Iglesias is ook een Spaanse zanger, dat kan niet anders dan doen met zijn vader. Hij zong aanvankelijk alleen in het Spaans, maar breidde tegen het einde van de jaren 90 zijn repertoire uit met liedjes in het Engels en Frans. Sindsdien scoorde hij een aantal grote internationale hits, waaronder Bellamos, Hero, Tired of Being Sorry, I Like It en El Perdón. Als acteur maakte Iglesias zijn debuut in de film Once Upon a Time in Mexico. Nooit van gehoord die film. Die in 2003 uitkwam. Once Upon a Time in de West. Kent iedereen natuurlijk.
1: Ja, die wel.
0: Maar die is wat ouder. In Mexico. Ja. Mexico.
1: Mexico, he? Helemaal op zijn spreek. Ik moet eerlijk zeggen, zelf vind ik het altijd mooiste als dat soort mensen gewoon lekker in het Spaans blijven zingen.
0: Ja.
1: En dat zeg ik ook voor Jennifer Lopez natuurlijk, als die gewoon in het Spaans zingt. Of van de Miami Sound Machine natuurlijk. Nou, dat vind ik gewoon leuk als die gewoon lekker in het Spaans blijven zingen. Ja. Weet je wat, we gaan eens even de zaal in. Dat gaan we doen samen met Paul de Leeuw en... voor mij niet zo erg bekend stuk muziek, maar hij is natuurlijk wel heel erg mooi. Ik heb je nodig.
0: Een hele mooie tekst.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

geest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Hiervoor hebben we geluisterd naar Ik heb je nodig van Paul de Leeuw. En dit lied is Je veux l'amour van Raymond van het Groene Woud. Ja, dat is een heel bekend lied voor hem. En dat is een single van zijn album Leven en Liefdes uit 1980. Een van zijn bekendste liedjes. En dat is een cover van de gelijknamige Franstalige lied Je veux l'amour van de Canadese zanger Robert Charlebois. Van het Groene Woud zong het lied voor het eerst in het openbaar op het Pink Pop Festival. Ook in 1980. Het werd al gauw een grote hit in Vlaanderen en ook zijn doorbraaknummer in Nederland. Je veux l'amour gaat over een zanger die terugblikt op zijn carrière en zowel positieve als negatieve momenten opzoomt. Dat heeft hij ook netjes gedaan.
1: Ja. Ik kan er gewoon een pintje bij nemen natuurlijk. En dan kun je het gewoon weer heel snel vergeten. Goed, we kijken even naar de klok. Het is al bijna 10 uur. Wat dat betreft zit het eerste uur van ons er al weer bijna op. En voor deze gaan we weer even richting Zuid-Amerika met Santana. Hier is Maria Maria.

was muziek afkomstig van Carlos Santana en hij kreeg er ook ondersteuning bij. En Carlos Santana is natuurlijk heel erg bekend voor het spelen op de gitaar. Maria, Maria. Goed, we kijken even naar de klok. Ja, het is niet zo heel veel lang meer, hè? Dus we gaan even op naar het nieuws van 10 uur. En dat gaan we doen samen met Madonna. Hier is American Pie. Alone.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.

0: Mamma Mia van ABBA. We zijn begonnen met de tweede uur van Beter Worden. Daar gaan we voor.
1: En zeker. En net hadden we dus ABBA. En voor de volgende gaan we een beetje richting Griekenland. En misschien heb je toevallig gisteren een beetje naar de televisie gekeken. En met name natuurlijk het gedoe van het Nederlands elftal. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb alleen de eerste helft bekeken.
0: Ik heb geen helft bekeken.
1: Nou ja, de eerste helft was niet om aan te zien. En toen ben ik eigenlijk afgehaakt. Dat schijnt als ze de tweede helft hebben ze er wel wat beter gedaan.
0: Okay.
1: Ze krijgen in ieder geval de rozen uit Athene. En daar zingt ook Nana Mouskouri over. De wijze rozen aus Athene.

0: Een beetje semi-moderne muziek, zo noem ik het maar even. De muziek van Montel Jordan en Once Upon a Time.
1: En dan gaan we met het volgende nummer verder. Dat is Doe Maar met De Bom. En De Bom is een single van de Nederlandse band Doe Maar, die in het najaar van 1982 in Nederland de nummer 1 positie van de destijds 3 hitlijsten op de nationale publieke popzender Hilversum 3, Nederlandse top 40 en de nationale hitparade wist te bereiken. De Bom werd geschreven door keyboardspeler Ernst Jans begin 1982. Hij schreef het nummer als een reactie op de Koude Oorlog en het voorstel van de Amerikaanse regering om kruisraketten te plaatsen in Nederland.

0: Christina Aguilera met I Turn To You.
1: Ja, dat is inderdaad een mooie muziek natuurlijk. En heeft u misschien ook een mooi plaatje in gedachten? Ja, een verzoekplaatje kan natuurlijk altijd, hè?
0: Ja, zonder meer. Dus, www.flevoziekomroep.nl.
1: En voor de mensen met een mooie telefoon, daar kun je een app op installeren, de FZO-app. En daar kun je dus ook gewoon een verzoekplaatje aanvragen.
0: Ja, dus, en de geschiedenis van de Ziekenomroep lezen.
1: Nou, dat bedoel ik. Dat zijn allemaal van die leuke geitjes. En je kunt uiteraard gewoon ook op de app gewoon lekker naar ons luisteren. Goed, we gaan een beetje richting de Spaanstalige muziek. Maar eigenlijk wordt dat gezongen door iemand die gewoon eigenlijk een Nederlander is, maar die dus Spaanse ouders heeft. En dat is Jordi Bernal. Vandaar dus dat hij dus ook zeg maar de Spaans spreekt en ook Spaans zingt. En hij vraagt ze nou wel af, is het nou wel of is het nou niet? Nou ja, goed, hij zingt het op zijn Spaans. Que sí, que

0: En die Kylie Minogue die kwam natuurlijk eigenlijk in beeld toen als televisiesterretje in de Australische serie Neighbours. Daar is ze eigenlijk een beetje mee begonnen. Okay. En daarna is ze eigenlijk pas begonnen met het zingen. En daar is met name in de jaren 80 is ze daar best wel populair mee geworden. Met name met dit soort wijsjes, Spinning Around. En tot op heden, ze zingt nog steeds. Alleen we horen helaas niet zo heel veel meer van haar.
1: Tot 11 uur is dit beter worden. Daar gaan we voor. Met Joop en Leo.
2: En wij gaan verder met Twarres. Waar bist du? Oftewel, waar ben je? Twarres is een Nederlandse band bestaande uit Mirjam Timmer en Christian Dijkstra. Het is een afgeleide van het Friese woord Twarreson, wat met z'n tweeën betekent. Het tweetal Timmer en Van der Veen, afkomstig uit het Friese Warga, begon al vroeg samen te zingen en won in 1999 de tweede prijs en de publieksprijs van het Friese Songfestival Lied met het liedje Wer bist du?

0: Dit waren de Backstreet Boys met Shape of My Heart.
1: En ja, we zijn natuurlijk lekker hier bezig met eigenlijk een heel nieuw programma. Op de vrijdagmorgen dus tussen 9 en 11 beter worden. Daar gaan we voor, ze hebben het genoemd. En ja, we proberen natuurlijk leuke muziekjes voor u uit te zoeken. Maar uiteraard mag u daar zelf ook een bijdrage leveren in de vorm van een verzoekplaatje. Dus kunt u gewoon sturen naar studio@flevoziekenomroep.nl. In de app of op de site. Daar kunt u precies vinden waar je dat allemaal kunt doen.
0: Ja. En de app is dan www.flevoziekenomroep.nl.
1: We gaan verder met Coldplay. Hier is Trouble.

0: Natuurlijk de twee plaatjes achter elkaar. En net hadden we Coldplay met Trouble. En nu natuurlijk helemaal live Marco Borsato. En Wat is mijn hart?
1: Ja. En als we uitgeklapt zijn, gaan we nu luisteren naar Cliff Richard met de Millennium Prayer. En dan staan we weer met beide benen op de grond. Cliff Richard is geboren als Harry Roger Webb. En het is, zoals bekend, een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij gehitterd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Met die verstande dat hij nu start Sir Cliff Richard.

0: Tot 11 uur is dit Beter Worden. Daar gaan we voor met Joop en Leo.
1: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: Captain de Munich met de kapitein. De Nederlandse cabaret- en muziekduo bestaan uit Thomas Agda en Paul de Munich. De teksten gaan vaak over liefde, vriendschap, de dood en het leven. Het duo heeft een speelse en soms harmonische samenzang tussen beide zangers. Tot het handelsmerk verheven. De bekendste nummers zijn natuurlijk Niet of Nooit Geweest en Het Regent Zonnestralen. Ja, en dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uitzending van Beter Worden. Daar gaan we voor.
1: Ja, dat gaat eigenlijk ontzettend snel, hè?
0: Ja.
1: Dus, goed. We hebben het uiteraard met heel veel plezier voor je gemaakt.
0: Zonder meer.
1: Nou, Joop heeft het dit keer helemaal samengesteld. Maar we hebben in ieder geval afgesproken dat we dat in vervolg gaan delen.
0: Ja.
1: Joop doet dan het eerste en ik het tweede uur. Dus dat wordt dan een hele diverse muzieksamenstelling, denk ik maar zo. En natuurlijk.
0: Alleen maar gezellig voor de luisteraars, denk ik.
1: Precies. Nou ja, over luisteraars gesproken. We zijn natuurlijk hier in het ziekenhuis. En de eerste doel natuurlijk hier is gewoon om gewoon beter te worden. Hè. Dus doe het dan ook. En probeer in ieder geval zo snel mogelijk naar huis toe te gaan. En het mooie is natuurlijk, we mogen het officieel niet vertellen. Maar je kunt gewoon ook thuis gewoon lekker naar ons luisteren.
0: Ja, zonder
1: dus, meer. 24-7. Hè? En ook als er even niemand in de studio is, dan draaien we gewoon lekker een non-stop muziek. En als je wat aan het doen bent, is dat misschien ook wel lekker om naar te luisteren. Dus zonder meer.
0: Eigenlijk hebben we nu de geboorte gehad van dit programma.
1: Ja.
0: En dan eindigen we ook met een ander lied.
1: Ja.
0: En we hopen dat het ook een beetje terugslaat op ons programma.
1: Ja, natuurlijk. Dat hopen we zeker ook. Goed, volgende week zijn we er gewoon weer. Weer vanaf 9 uur op de vrijdag. Wat krijgen we vanavond? Daar hebben we even niet naar gekeken.
0: Nee.
1: Nou goed, maakt natuurlijk niet zoveel uit. We maken er in ieder geval een plezierige dag van. En blijf gewoon lekker luisteren. En zodra gaan we verder met nostalgische muziek. En wij zijn er gewoon volgende week weer. En we zijn natuurlijk geboren om gelukkig te wezen. Maar laat nou net dametje Britney eerst daar een leuk plaatje over gemaakt hebben. Born to be happy. Veel plezier vandaag.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter ingeschopt. Op de video is gezien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Joop Veninga aan de andere kant.
2: Ja, Jan van Eunen ook aan de andere kant.
1: Ja, we zijn met z'n tweeën in de studio aanwezig. En we gaan heerlijke muziek draaien uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
2: Klopt.
1: En dat doen we in verschillende blokjes. We hebben geen blokjes van drie, maar het is wel heel gevarieerd.
2: Ja, maar dat hebben we eigenlijk met elk programma.
1: Jawel, maar wel gevarieerd uit de jaren 60. Dat hebben we niet in elk programma.
2: Nee, dit is het enige programma dat uit de jaren 60 alleen maar uit de jaren 60
1: draait. Kijk, dat bedoelde ik. Hé, we gaan beginnen met muziek. En jij wilde gelijk al wat vertellen over de Shirelles.
2: Dat is een Amerikaanse meidengroep die in begin jaren 60 zeer populair was. Het grootste succes hadden ze met de nummers Will You Love Me Tomorrow? Daar gaan we direct ook naar luisteren. En Soldier Boy, die beide nummer 1 werden in de Verenigde Staten. En in 1996 werd de groep opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Daar kom je ook niet zomaar in, hè? Dat is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland.
1: Ja.
2: En die is gewijd aan het vastleggen van de geschiedenis van beroemde of invloedrijke rock'n'roll muzici en producers. En anderen die hun stempel op de muziekgenre hebben gedrukt. Twee van de nummers, We Will Love You, Will You Love Me Tomorrow en Tonight's the Night, werden in de Rolling Stone in 2004 opgenomen in de 500 Greatest Songs of All Time. En de Rolling Stone, dat is dan een muziekmagazine.
1: Uit Amerika.
2: Ja, ook uit Amerika. Alles komt uit Amerika. Het gaat over de popcultuur dat in 1967 werd opgericht al. Zo lang bestaat dat al.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: Dus.
1: Hey, maar voordat we dat gaan doen, even nog verteld hebben dat we natuurlijk met de opkikken van de maand september begonnen.
2: Ja, laatste.
1: De laatste keer, Als de Zon Schijnt van André van Duin. En we begonnen dit programma zoals gewoonlijk, wat ik altijd doe, met een nummer van Elvis Presley. En het heet Tonight is So Right for Love van het album G.I. Blues. Dan nu hier de Shirelles met Will You Love Me Tomorrow.

0: Dat was Louise Cordet en I'm Just a Baby, nummer uit 1962. Peggy March, geboren als Margaret Annemarie Batavio. Ze is geboren in Lansdale, Pennsylvania op 8 maart 1948. Ze is een Amerikaanse slagerzangeres, ja, dat heb je ook. Amerikaanse slagerzangeres, die wel heel veel in Duitsland heeft gewerkt. Aanvankelijk werd ze bekend als Little Peggy March. Met haar lengte van 1,45 meter, dat is echt niet groot, begin 1963 had ze als 14-jarige een wereldhit met I Will Follow Him. In 1964 reisde ze naar Europa en trad ze op het festival van San Remo met Tenevai. Ze nam een LP op in het Italiaans en die werd geproduceerd door welk bestaan Ennio Morricone. Dat is een hele grote, was dat. Ja. En eigenlijk nog steeds, want er wordt nog steeds wel heel veel van gedraaid.
1: Hele mooie filmmuziek.
0: Ja, zeker. En op 17-jarige leeftijd ging ze dus naar Duitsland en won ze de Schlager Festspielen van Baden-Baden in 1965. Met Mit 17 had man nog träumen. Dat een groot succes werd, ook in Nederland. Maar goed, wij gaan er eventjes in het Engels draaien. Hier is Little Peggy March met I Will Follow Him.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Volgens mij stond er eentje bij hem in de douche. Hoe die dat? Zo, in de vette, althans.
1: Was niet in de open lucht opgenomen?
0: Nou, dat lijkt me ook niet, nee. Het waren Johnny Kendall in de Heralds met Eenzaam Hart. Gaan we verder met Herman Lichtvoet. En die is beter bekend als Tony Light. Hij maakt al van kleins af aan, maakt hij muziek. Op zijn 18e neemt hij als gitarist van Johnny en his Bellboys de rol van frontman Johnny over. Tony Light en de Bellboys is geboren. Ze spelen op Cliff Richard en de Shadows, geïnspireerde rock'n'roll. In Leiden was er niet zo gek veel te doen in die tijd, maar ze waren echt gek op muziek. Ze speelden vaak in een uitverkochte kleine burcht in de Moriaansteeg en ook in het Leidse Volkshuis op de Apothekersdijk. Jongens, wat een moeilijk woord. Lichtvoet wordt na een van zijn vele optredens in Leiden in 1962 gebeld door platenmaatschappij Bovema. En toen de tijd was dat de grootste platenmaatschappij van Nederland. Tony Light en his Bellboys mogen naar de studio in Heemstede komen voor de opname van een 7-inch singeltje met de liedjes Ruby Ann en Twistin' Patricia. In het Nederlands is dit Tony Light met Ben je alles al vergeten. En dat doelt een klein beetje op Joop, want die is volgens mij heel snel alles vergeten. Het hele verhaal dat ik verteld heb, dat zit er niet meer in, denk ik. Als de luisteraars het nog maar weten.
1: Het is ook voor de luisteraars bedoeld, toch?
0: Oh ja. Hey, komt hier, Tony Light, ben je alles vergeten?

0: Heerlijk Nederlands product uit de jaren 60. En onder leiding van Robbie van Leeuwen was dat natuurlijk. We blijven even het Nederlands product promoten. Want er zijn natuurlijk meerdere groepen geweest. Niet alleen uit Den Haag, maar ook uit de rest van Nederland. En bijvoorbeeld ook de Buffoons. En die hebben best heel veel mooie nummers gehad. Ook aan de jaren 60. En het nummer wat we gaan draaien is Sister Theresa's East River Orphanage. En ik denk dat als je het hoort, Joop, dat je het ook wel kent.
1: We gaan er luisteren.
0: Ja, we gaan luisteren. Komt-ie.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: En dat was Cubier Blizzard samen met Eddie Boyd en The Hammond Sings the Blues. Daarvoor Q65 met I Was Young. En we begonnen dit blokje van 3 met Sister Teresa's East River Orphanage van de Buffoons. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
2: Ja, dat gaan we laten horen.
0: Nou Joop, vertel het maar.
2: En wij beginnen met De Waterdrager van Boudewijn de Groot.
0: Mm-hmm.
2: Daarna hebben we On the Road Again. En dat is altijd een gezellig nummer als je in de auto zit. Maar dan moet je wel je hersens erbij houden, want het swingt lekker. En als laatste hebben we dan Bill Haley in de Comets met Rock Around the Clock. En als dat nummer geweest is, dan ga ik er wat over vertellen. En we gaan nu beginnen met Waterdrager van Boudewijn de Groot.

0: Ja, dat waren natuurlijk de herinneringen van Joop. En Joop, ja, vertel maar, want jij wilde nog wat te vertellen over Bill
1: Haley. Back to the 60s was dat, hè?
0: Ja, Back to the 60s.
1: We hebben geluisterd naar De Waterdrager van Boudewijn de Groot. On the Road Again van Canned Heat. En het laatste nummer was Rock Around the Clock van Bill Haley en The Comet.

0: En toen ging ik even in gedachten terug naar de woonkamer waar ik groot geworden ben. En daar stonden ze gewoon, als er dan een verjaardag was of zo, stonden ze gewoon die platen draaien. En dan aan de ene kant van de tafel, want zo groot was die kamer natuurlijk ook. Aan de ene kant van de tafel, aan de andere kant van de tafel, en links en rechts, op de kopste kant ook nog. Stonden ze gewoon allemaal te rock'n'rollen op hun manier. Dus dat was vroeger wel een dolle boel bij ons.
1: Ja, nou leuk.
0: Maar Bill Haley, dat was een Amerikaanse rock'n'roll muzikant. En velen schrijven hem toe dat hij deze muziekstijl begin jaren 50 als eerste populair maakte met zijn groep Bill Haley en his Comets. En miljoenen verkopende hits zoals Rockin' Around the Clock, See You Later Alligator, Shake, Rattle and Roll, Rocket 88, Skinny Mini en Razzle Dazzle. Hij heeft wereldwijd meer dan 60 miljoen platen verkocht. En in 1967 werd hij postuum opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Het is alleen jammer dat het niet tijdens zijn leven is gebeurd. Maar goed, voor de nabestaanden.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Oké, dat waren ze dus.
0: We gaan eindelijk een keer een regendans draaien.
1: Dan gaan we ook een regendans draaien.
0: Die hebben we echt dringend nodig.
1: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen.
0: Heel goed in de gaten hoor, toen.
1: Ja, zeker. Ja, we gaan zeker inderdaad iets van de regen doen. En het is het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, die is aangevraagd door Jonna van Eulen. En zij vraagt aan de ritme van de regen. En gezongen door Rob de Nijs.
0: Oké.
1: Voor een ieder die luistert en vooral voor het verplegend personeel. Ritme van de regen, Rob de Nijs.
0: En bedankt, Jonna.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens Rimpen van de Regen als verzoekje van Jonna en van Rob de Nijs. Daarna hadden we Waarom, Noor Waarom van Rex Gildo. En net hoorden jullie René Lebas met Un amour comme le nôtre. En jij zou het ongetwijfeld vertaald hebben.
1: Ja, ik heb naar dat Duitse liedje Waarom Noor.
0: Ja.
1: Hij zingt Waarom niet.

0: Hij zingt niet Noer.
1: Ja. Waarom Noer? Waarom Du glaubst mir nicht?
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar waarom niet? Waarom? Hm. Dat, waarom nu? En ik kwam er niet zo erg uit, eerlijk gezegd. Maar goed, maakt niet uit.
1: Waarom nou? Ja, dat staat er. Waarom Noer? Waarom nou? Waarom niet?
0: Ja. Ja. Waarom niet?
1: Nou. En daarna hadden we René Leva. Wat was dat de vertaling? Wist je dat ook? Un amour comme le nôtre?
0: Ja, dat is een liefde zoals die van ons.
1: Kijk, die van ons?
0: Nee.
1: Dankjewel, schatje.
0: Oh, verrek, de die microfoon staat aan.
1: Ja, doe nou. Maak ons gek.
0: Ja, je kan me bellen, Harriet.
1: Hey, dan zou je ongetwijfeld ook de volgende al vertaald hebben. Lontanissimo.
0: Ja.
1: En dat betekent?
0: Ergens.
1: Somewhere. In het Engels. Dit is Mina.
0: We hebben het er net over dat Lontanissimo, dat is een vreselijk woord.
1: Ja.
0: En wij zeggen gewoon simpelweg ergens.
1: Ja.
0: Dat valt me wel vaker op in het Nederlands, dat we heel korte woorden hebben.
1: Ja, dat hebben we ook.
0: En dan kwam jouw simpele opmerking van...
1: Wij Nederlanders zijn kortaf.
0: Precies.
1: Hier is Un amour comme le nôtre van René Leba.

0: zit eigenlijk een beetje in te dutten hier.
1: Oh, ik vergeet. We moeten nog een kwartier.
0: Ja, ik vergeet gewoon, allerlei dingen. Ik bedoel, jongens.
1: Het is gisteravond, het is voor ons plezier.
0: Ja, het is voor ons plezier. Dus. Maar we gaan verder met het volgende.

0: In het kader van de grote drie uit de UK, It's Magic van Tom Jones. Everyone needs somebody to love. Everyone needs someone to love. Cliff Richard en Can't Take My Eyes Off You. Engelbert Humperdinck.
1: Ja.
0: Goed, gaan we gauw verder met het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Het zit er weer op, Joop.
1: Ja.
0: 2 uur.
1: Dat is het laatste testament van jou.
0: Ja, het testament uit de 60's. Ja, probeer altijd een beetje met mij te eindigen. Met de nostalgie van de jaren 60.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
4: En tot zover het nieuws.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Oh ja, we moeten praten natuurlijk. Het is nieuw, hè? We zijn met wat nieuws bezig. Dus het is allemaal een beetje spannend. Hoor ik nou wel muziek eigenlijk?
1: Nee, hoor je muziek?
0: Nee. Ik kan dat wel.
2: Oh ja, hier. Nou, dan moet je wel starten, want je hebt hem niet
1: gekoppeld. Nee, dat anders fout.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met z'n drieën zitten we een beetje op afstand ook, maar we zijn aan het vreubelen met een fantastisch mooi nieuw programma. Dat mag wel even gezegd worden.
2: Ja, dat mag zeker gezegd worden.
1: Ja. Ja, we hebben alleen het boekje nog niet gelezen, want dat is nog niet geschreven.
0: Nee, de RFM is nog niet gedaan. Maar goed, maakt ook niet uit. Hey, we zijn tot 10 uur. Maar als u vrijdagmiddag naar de herhaling luistert, is het natuurlijk niet tot 10 uur. Want dat zou wel heel lang zijn.
1: We zijn er 2 uur bij.
0: We zijn 2 uur bij. Want anders zou Jan ook geweest zijn met zo met de zender. Dat klopt allemaal niet. Goed, Jan van Heunen zit aan de ene kant.
2: Peter Bakker, dat ben jij, die zit aan de andere kant. En we hebben vanavond support van Robert van de Keur.
1: Ja. Goedenavond.
2: Dat ben ik. Hallo, dag Robert. Hallo.
0: We hebben dus, zoals al in het begin gezongen werd, we hebben heel veel leuke muziek. Muziek voor iedereen hebben we zo eentje klaarstaan. Mm-hmm. En ja, we gaan straks ook beginnen met een nieuwe opkikker, want het is een nieuwe maand. Het is 1 oktober, dus we hebben de zomerzon van André van Duin, die hebben we vandaag gezwaaid. De André, gaan we weer met je bezig spelen.
2: Huh? Ja, zo is het. En nu gaan we de maandag gaan we... Op hemelen.
0: We gaan de maandag op hemelen, want we zijn zo blij met de maandag. Dan mogen we ook weer met z'n allen zitten. Zo. Dus, maar dat is even terzijde. Dus laten we het gewoon over de komende 2 uur hebben. Lekker veel muziek, dat gaan we zeker doen. En,
2: Voordat je verder gaat, de Puma's, hè, hadden we het over net. Mm-hmm. Was dat een nieuw nummer met Snelle?
0: Ik heb geen idee.
2: Dat dacht ik.
0: Nee, ik...
2: Ja, in ieder geval eventjes gezegd hebben dat het natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen de band van Dikhout en het duo Akte aan de Munnik.
0: Ja, en Snelle dus in dit geval.
2: En Snelle was er nu dus ook bij.
0: Ja, ik had hem er niet ingezet. Dat heeft Robert gedaan. Robert, is dat een nieuwe?
1: Ik heb geen idee. Dat was toevallig. Er moest een nummertje in de lijst. Ik denk, nou, die dan maar.
0: Dat bedoel ik. Nou, dan geef je alles prijs. Hè? Dan denk je van, nou, die mensen die doen helemaal niks in voorbereiding en zo. Nou, dat doen we wel, hoor. Echt wel. Het is nu tijd voor...
4: De opkikker van de maand.

0: Geen idee wie het is.
1: Jamie Miller. Je hebt geen idee. Nou, zal ik eens kijken.
0: Ja,
1: ik heb wel iets gevonden. Hij komt uit Cardiff, Wales. En hij is geboren op 9 september 1997. Dus pas vorige maand is hij jarig geweest.

0: Geen idee wie het is.
1: Jamie Miller. Je hebt geen idee. Nou, zal ik eens kijken. Ik heb wel iets gevonden. Hij komt uit Cardiff, Wales. En hij is geboren op 9 september 1997. Dus pas vorige maand is hij jarig geweest. Oh, ja. En hij is een Britse popzanger en songwriter. En hij is al een tijdje bezig. Okay. Al zeker vanaf 2020. Zijn eerste singeltje was The City That Never Sleeps.
0: Oké. Okay. Ja. Fantastisch.
1: Ja, toch?
0: Ik heb hier ook thuis mijn orgeltje gevonden.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik.
0: Dat is toch wel leuk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Helemaal goed, iets vroeger als normaal, maar dat maakt ook allemaal, dat mag de pret niet drukken. Is het nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja. Oh, hij doet het nog steeds.
1: Ja, je moet het wel even stoppen dan.
0: Oh ja, het nummertje stond er natuurlijk nog bij, hè?
1: Ja, maar dat geeft toch niet. We moesten toch vertellen van wie de verzoeker.
0: Ja, dat was ook. Het is even wennen, hè? Want ja, ik had hem gestart in het andere blokje en nu ging die natuurlijk zelf ook weer door.
1: Ja.
0: Oh, dat is niet mijn eigen orgeltje dus. Maar goed. Maakt ook allemaal niet uit. Ja, goed, Jan, vertel het maar.
1: Ik moet het vertellen. Ja, dat is het verzoekplaat van Harriet. En nou heb ik zelf ook wat vergeten, want ik had ook iets leuks bedacht. Maar ja, dat vertel ik wel buiten de uitzending. Maar goed, aangevraagd door Harriet voor al het verpleegend personeel. Dus dat was, dit gaat nog komen. Het gaat nog komen, joh. Zeg het dan. Het
0: wat is Lunas.
1: Marcos Lunas is het. Het completamente tuyo.
0: Ja, nou, start het maar. Oh, dat moet ik doen.
1: Ja. En als je... Oh, ik zal de microfoon even uitzetten.

0: Wat een geweldige uitvoering van Django McCroy. Terug in de tijd, een nummer van Yves Berendsen. Zo goed gedaan. Klasse. Ja. En ook de band, even die Martin Visser band van uit Volendam. Potverdorie, jongens, wat zijn die gasten goed.
1: Ja, was inderdaad heel mooi.
0: Ja.
1: En daarvoor hadden we nog een

0: Zoekje van Henriette, maar dat stond ook wel in de RDS, hè?
1: Dat stond ook in de RDS. Dat was leuk, hè? Ja, dat geloof ik.
0: Ja, dan moet je wel RDS hebben natuurlijk.
1: Maar als jij de app hebt, dan zie je dat op de RDS natuurlijk.
0: Ja, de app kunt u krijgen als u gaat naar onze website www.flevoziekenomroep.nl.
1: Ja.
0: Dan komt u eigenlijk al direct in de speler terecht. En die kunt u dan op uw telefoon zetten. Dan kunt u in een beetje lekker naar de Flevoziekenomroep luisteren.
1: Ja. Nee, en dan heeft u dan ook de mogelijkheid om inderdaad een verzoek in te nemen. U kunt ook eventjes nog naar de website toe om te kijken wat er allemaal gebeurt. En wat programmering wat we hebben. En ook hoe het eigenlijk ontstaan is in het Flevo ziekenhuis. Nou, echt gigantisch veel informatie kunt u daarin vinden.
0: Zo is het. En we gaan naar David Bowie. Space Oddity.

0: Da-da-dam. Henk Bennert. Ik lag als een clown. En nou ken ik hem wel weer, ja.
1: Ja. Ik heb er ook toen nog wat over verteld ook.
0: Een maand geleden hebben we hem ongeveer ook gedraaid.
1: Ja. En hij heet eigenlijk Henk Broeksteeg. En hij is een beetje gek van André Hazes geweest. En dat is op kermis heeft hij zo opgetreden. Dat heb ik al een keer verteld.
0: Ja, dat heb je allemaal een keer verteld.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat weet je nog.
0: En natuurlijk weet ik dat. David Bowie zat daarvoor met een lekkere oude uit de jaren 60, Space Oddity. En dat kan je niet genoeg blijven horen. We gaan even naar de jaren 70. Wat gaan we doen met... Hè?
1: Oh, ik dacht dat we naar Vincent gingen.
0: Vincent? Wel, nee hoor, is dat er nog één tussen?
1: Oh, die. Oh, die. Ja.
0: Dat is Shaking Stevens en Rocking Good Way.

0: Ja, en toen was het ineens afgelopen.
1: Ja.
0: Is niet te geloven, man. Het gaat heel hard met die plaatjes allemaal. Shaking Stevens.
2: Heb je geen muziekje eronder?
0: Waar heb ik geen muziekje? Natuurlijk heb ik niet wel.
2: Oh ja.

0: hoor je, hij speelt zelf.
1: Ik moest even het plaatje omslaan. Hè. Dan wist ik waar ik gebleven was. Nee joh, maar een geintje. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, Shaking Stevens was het met Rockin' Good Way als eerste in het rijtje van twee. En Vincent.
0: Ja,
1: en dat pseudoniem ben jij.
0: De pseudoniem van Vincent Johannes Rudolf Klaas, geboren in Winterswijk. En hij heeft een Nederlandse moeder en een Indische vader. Hij groeide op in een muzikale familie. Al jong was hij bezig met muziek maken en componeren. En ook bekwaamde hij zich in de studiotechniek. Jawel. Hier volgde hij later een opleiding voor en werd de vaste studiotechnicus van diverse Nederlandse artiesten, waaronder Rob de Nijs. Ja, daar is hij hoor. Mm-hmm. Niet gedraaid, hè, nog?
1: Nee, zullen we het wel doen? Gaan we wel doen, ja.
0: Alles wat ademt?
1: Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Hey, zelf...
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou. Hey, zelf besloot hij ook weer te gaan zingen en ging optreden als live-artiest en vertolkte zowel Nederlandstalig als Engelstalig materiaal. Maar hoofdzakelijk nog wel Nederlandstalig. Dit was dus Vincent.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja.
1: Dan gaan we nu naar Amanda Marshall. And a beautiful goodbye.

0: op de achtergrond ook instructies. Hè, dat ik nu de microfoon aan moet zetten en dat ik moet beginnen met praten. Dat is maar goed ook, want soms vergeet ik dat wel eens.
1: Ja, je hebt niet elke week de luxe van een regisseur, dat klopt.
0: Nee, dat is ook zo. Dus, dat ik er nog geen beeld bij heb. Zo'n cue krijgen of zo. Van, en nu?
1: Nu! Nu!
0: Maar dat niet. Geen is Russo's. Trouwens was het met Goodbye, My Love, Goodbye. Het begin van de jaren 70. Laten we dat nog eens bijzeggen. Maar de meesten weten dat wel. En Amanda Marshall en A Beautiful Goodbye. Die zat daar weer voor. Dus we zaten helemaal in de goodbye. Maar u moet niet weggaan hoor, want we zijn er nog zeker een uur en 9 minuten.
1: Ja.
0: Dat kan je nu heel mooi zien.
1: Dat kan je prachtig mooi zien. Het is allemaal zo. Maar goed. We gaan verder met muziek.
0: Ja, we gaan naar Desmond Dekker en The Aces en deze. Get up in the morning, sleeping for bread, sir.

0: ziek van alles wat...
1: Nou, lekker dan. Hij gaat niet goed. Hij begint in één keer weer te openen. En dat is pas voor het volgende uur. Want Het was nu de bedoeling dat we met deze zouden beginnen. Is dat, doe ik dat goed dan?
2: Ja.
1: Rob de Nijs. Want dat hadden we beloofd, hè? Met alles wat ademt.

0: Den IJs. En een hele mooie. En het is allemaal nog steeds waar. Je kan het blijven zeggen van hier tot Tokio. Maar het blijft toch altijd hetzelfde hier in die wereld. Rob Den IJs dus met alles wat ademt. En daarvoor hadden we nog Desmond Dekker en The Aces en Israelites. We gaan even naar het nieuws van 9 uur in dit geval. In de herhaling zou het 4 uur zijn of zo?
1: Ja,
0: ik heb geen idee. Maakt ook niet uit. We gaan even naar het nieuws. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart. Tot zo.
2: Tot straks.

0: Ik denk aan...
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
4: En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Je hebt het applaus niet.
1: Nee.
0: Dat geeft niet. Mooi gezongen, Jan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, we hebben Elvis ook uitgenodigd, maar die kwam niet.
1: Ja.
0: Het schijnt helemaal een poosje weg te zijn.
1: Toch wel, hè? Hij was de postuum even bij.
0: Ja, mooie mix.
1: Ja, toch?
0: Ja, in het Nederlands.
1: En ik ga hem zaterdag ook draaien. Niet zingen, want het, dat kan wel, want ik heb de band ook wel op die manier. Maar...
0: Oh. Zaterdag.
1: Ja, zaterdag.
2: Ja. Oh, vertel.
0: Ja, ja, vertel.
1: Ja, zaterdag ik heb een feestje.
0: Oh, oh. Dan, ja, dat feestje. Dan, ja, nee,
1: dat okay. Feestje.
0: Nee, dan snap ik dat. Ik denk, wat ga je nou zaterdag doen? Nee.
1: Ja, dat.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Welkom in het tweede uur van de Muzikale Vaart. We zijn nog bij u het komende uur met ongeveer rond half een stukje cabaret. En ik heb gezien dat het iets wordt van Herman Vinkers. Die had je klaargezet, dus
1: zeker.
0: Dat gaat hem worden. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel muziek, want daarvoor zitten we hier en nemen we u mee met een muzikale vaart. We gaan even naar wat Frans en dat gaan we doen met Charles Aznavour en Messamère.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Don't Let Me Be Misunderstood is een popnummer op de naamstaf van Benny Benjamin, Sol Marcus en Gloria Caldwell. Het nummer is in 1964 voor het eerst op plaats gezet door Nina Simone. En in 1965 maakten de Animals er een nieuwe versie van, die veel bekender werd. In 1977, dat hoorden jullie net, de discoversie van Santa Esmeralda.
1: En ik wil wel zeggen, dat is de fade-out versie die je nu draait.
0: Ja,
1: er is ook een singeltje die eindigt dan met... Bam, en dan in één keer is die weg. Met een eind eraan. En er is natuurlijk ook die hele lange versie.
0: Ja, met, dat is trouwens ook wel erg goed.
1: Met de Esmeralda Suite eraan vast.
0: Yes.
1: Ja. Kunnen we wel eens doen dat we allemaal lange versies gaan draaien. Is lekker, lekker rustig ook voor ons. Dan kunnen we
0: het erover. Yes. Ja, zo is het.
1: Ja. Charles Aznavour, die heeft er geen langere versie van gemaakt. Maar is wel een hele mooie messe d'amerde. Een beetje Frans uit de oorschelpen. En dit is de Night People. En again.
0: Nou, daar gaan we weer. Dus.
1: Ja, zo is het. Lekkere disco uit de oorschelpen.
0: Lekker hoor. Hi baby.

0: Ja, zo is het.
1: Ja. Charles Aznavour, die heeft er geen langere versie van gemaakt. Maar is wel een hele mooie Messe d'Amerde. Een beetje Frans uit de oorschelpen. En dit is de Night People. En Again.
0: Ja, daar gaan we weer. Dus.
1: Ja. Zo is het. Lekkere disco uit de oorschelpen.
0: Lekker hoor. Hi baby.

0: Ja, en toen was die ineens afgelopen.
1: Ja, dan moeten we weer praten.
0: Dan moesten we weer praten. We zitten gewoon gezellig eventjes een klein beetje naar dat scherm te kijken. Van, oh, wat is dat mooi. Maar, we moeten het wel allemaal in de gaten blijven houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Raymond Hermans, dat is geen familie van, hè, denk ik. Nee,
1: denk het niet.
0: Nee. En ons pakken ze niet. En daarvoor hadden we de Night People een beetje disco uit de oor schelpen met Again. Mm-hmm. Dat is wel lekker. Zullen we even weer naar wat Frans gaan, of niet?
1: Dat gaan we doen met Linda de Sousa. En die is, de eigenlijke naam is Teolinda Joaquina de Sousa Lancha. En ze is eigenlijk een Portugese zangeres. Maar ze werd bekend met het Franstalig lied Un Portugais uit 1978. En natuurlijk, ze had al een hele grote hit in 1982. Un Vier de Tous les Pays.

0: Ja, en nu we dan toch weer bij het onvermijdelijke onderwerp zijn aangekomen, wil ik u voorstellen om alles wat mijn broer en ik dit keer aan seks hebben bedacht, om dat er ook maar allemaal achter elkaar in één keer doorheen te jagen. Dan zijn we daar in ieder geval ook weer zo snel mogelijk vanaf. Kortom, het is weer eens de hoogste tijd voor... Could you believe in the Hartelijk welkom bij Could You Believe in the Love at First Sight. Een tv-programma dat het seksuele leven van een Nederlander onder de loep neemt. We hebben weer diverse mensen in de studio uitgenodigd. Mensen die graag bereid zijn openhartig over hun liefdesleven te praten. We beginnen met Tina. En Tina, jij doet aan body piercing. Wat zeg je, Tina? En waar pier jij zo al doorheen?
1: Ik pier zo al doorheen. De gekste dingen pier ik doorheen.
0: Je bent wel moeilijk te verstaan, Tina. Ik zal daar maar even zeggen wat jouw mening is. Tina is van mening dat er te veel seks en te veel bloot is op de tv de laatste tijd. Hoe denken de andere gasten er eigenlijk over? Gerrit, wat vind jij bijvoorbeeld van al dat bloot op tv?
2: Nou, ik heb er geen bezwaar tegen bloot op tv, maar dat moet wel functioneel zijn.
0: Het moet wel functioneel zijn, zeg jij. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Je moet er wel een stijve van krijgen.
0: Ja. Goh, ja natuurlijk. Zo, nou, en... Kijk eens aan. En dat is de reden voor je prostitueebezoek? Want Gerrit gaat nogal vaak naar een prostituee, heb ik begrepen?
2: Och, vaak. De ene dag wat vaker dan de andere.
0: Ja. Vanzelfsprekend hebben we ook een deskundige in de studio uitgenodigd. Dit keer is de deskundige seksuologe Agnes van Bennekom. Mevrouw van Bennekom, hartelijk welkom. Mevrouw van Bennekom promoveerde op het onderwerp mannenemancipatie. En mevrouw van Bennekom, u stelde in uw proefschrift dat mannen wel wat vrouwelijker mochten worden.
3: Ja, dat klopt.
0: De mannenemancipatie, hoe staat het daar tegenwoordig eigenlijk mee, Gerrit? Ben jij bijvoorbeeld geëmancipeerd?
2: Nou, volgens Tina dus niet, maar volgens mij echt wel hoor.
0: Wat heb jij met Tina?
2: Tina is mijn huidige ex.
0: Je huidige... Ja, jij bent met Tina getrouwd geweest.
2: Ja, en ik zeg nog steeds, je trouwdag is de mooiste dag van de rest van je leven.
0: En waarom is het dan toch misgegaan, Gerrit?
2: Geen idee.
0: Maar Gerrit, onze seksuoloog wil wel zeggen. Agnes van Bennekom.
3: Gerrit. Gedroeg je je wel geëmancipeerd? Ik bedoel, het was niet zo dat je in een stereotype rolpatroon verviel?
2: Nee hoor, we zijn er zelfs echt met z'n tweeën een hele avond voor gaan zitten om de huishoudelijke taken zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: En is dat gelukt?
2: Ja. Mijn vrouw deed de boodschappen, de kinderen en de koken en mijn moeder de afwas, de bedden en de poetswerk.
0: En zo zien we maar weer dat van een vrouw houden niet altijd problemen hoeft op te leveren. Mocht het bij u toch problemen opleveren, dan kunt u een boek bestellen over dit onderwerp. Dat boek is geschreven door de Sheikh van Abu Dhabi en het heet Het Houden van Vrouwen.

0: Namibi.
1: Ja,
0: en Namibia. Numidia en John West.
1: Ja.
0: En dat is niet die van de zalm.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, hè? Die was het niet.
1: Nee, die was
2: Oregon verkocht.
0: Oregon verkocht. Nee hoor, ik heb hem nog. Hoor maar.
1: Ah, ja, leuk.
0: Ja, want we hebben er natuurlijk nu 4 af te konden. Of ja. Het zijn er zelfs 4.
1: Ja, het zijn er zelfs 4.
0: Ja, het zijn er 4. Jeetje. Ja. Herman Finkes met Could You Believe in a Love at First Sight. Ja, je moet het maar bedenken. Limousine. En dat deed een beetje denken aan Catapult, hè?
1: Ja.
0: Maar dat is het niet.
1: We dachten dat die Okkie Huis dus ook de zanger was van Catapult. Maar dat was even een misvatting.
0: Helaas niet.
1: Nee.
0: Nee. We kunnen Catapult wel even opzoeken.
1: Oh, dat kan. Ja hoor. Dat is geen probleem. Zal ik het doen?
0: Ja, zoek er maar even op. Want ik heb hem niet. Dus. Je hebt er persoonlijk niet zo'n beste herinnering aan Catapult.
1: Oh, nee? Maar... Oh. die bekende wil je dus.
0: Ja, die bekende natuurlijk. Dat is voor iedereen de bekendste. Ja. Limousine dus met Don't Let Love Bring You Down. En Linda de Sousa met Une Ville de Tout le Pays. Oftewel een jongen van alle landen. Toch?
1: Ja, ja
0: zoiets.
1: Frans dus.
0: Daar had ik 4 voor. Dat schoot lekker op, hè. We gaan naar Long John Baldry. Daar hebben we het in het maandagochtendprogramma over gehad. Over Long John Baldry.
1: Ja.
0: En toen wilde ik eigenlijk deze laten horen. En die kon ik niet zo snel vinden. Maar nu wel. Hier is die. Morning Dew.

there ain't no more money.

0: Alice. Ik heb altijd gedacht dat dit het origineel was, hè, van Living Next Door to Alice van Smokey. Nee hoor, het is van een Australische band. Daar ben ik even de naam kwijt.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: En
1: ik
0: die hebben ook Sister Jane en zo hebben ze gedaan. Ja, ja, Living Next Door to Alice. Kwam in ieder geval uit Australië. Maar dit was een hele grote hit van Smokey. Living Next Door to Alice. En daarvoor hadden we Long John Baldry en The Morning Dew. Nog wat aan toe te voegen, Jan?
1: Ik heb er helemaal niets aan toe te voegen.
2: Ik ben al zo blij dat het niet zo'n Google-programma is geworden, dat radio. Dat het allemaal zo voorbereid is en helemaal gelikt is. En jij bent gewoon spontaan niet weet wie je, wat je wil vertellen als je wat aan het vertellen bent. dat is echt het live. Dat geeft wel een fijn gevoel. Ja.
1: Ja, dat geeft een heerlijk gevoel.
0: Ja.
1: Ik probeer ook zo min mogelijk van dat Google gebruik te maken.
2: Ik had het over Peter. Want
1: je hebt
2: het
1: over Peter. Sorry, neem het niet over mij. Dank je wel. Robert.
0: Het was me normaal genoeg. Ja. Maar don't go.
1: Please don't go.
0: Casey and the Sunshine Band.

0: Er zijn platen met langere titels, maar dit was al een vrij lange hoor. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee van de Hollies. En daarvoor hadden we Please Don't Go van KC en de Sunshine Band. Jij had het over Catapult, hè? Nee, wij hadden het over Catapult.
1: Wij hadden het over Catapult, ja. Dat klopt.
0: En dat willen we laten horen.
1: Nou, laat maar.

0: horen dan.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: En deze moeten we natuurlijk ook nog doen, hè? En dit is Katapult met Let Your Hair Hang Down.

0: Ja, Don't Let Your Hair Hang Down van Catapult. Een hoop herrie uit de oorschelpen zo aan het eind van deze aflevering van de Muzikale Vaart. Want het zit er alweer bijna op. Hè?
1: Nou,
0: het is
1: zeker.
0: Het is alweer gebeurd bijna.
2: Ik vond het gezellig hoor.
1: Ja, zeker wel.
0: Lekker met z'n drieën. En we hebben ook nog eens een test gedaan van het nieuwe programma.
1: Ja, en tot op heden is het best wel goed bevallen.
2: Nou, het ging niet helemaal mis. Dus,
1: het ging helemaal niet mis. Er gingen een paar dingetjes een klein beetje niet goed. Maar,
0: ging je de mist in?
1: Ja, maar op zich ging het hartstikke goed hoor.
2: Nee, ik heb ze genoteerd, dus dan gaan we lekker knutselen weer. En dan is het goed hoor.
0: Ja, er zaten ook wat menselijke fouten bij, Robert. Dus het was niet alleen het product. Hè?
2: Nee. Dus maar die moet, ja, ik hou erover op. We gaan gewoon lekker slapen.
0: Ja.
2: Of we gaan iets anders leuks doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maak er dankzij Rondings alles wat moois van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo's Icon roepen. Ik zou zeggen tot een volgende keer.
1: Ja, ik zou zeggen tot de volgende keer.
2: Dag.
1: Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevaar.

0: muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

Autodeur, de sleutel in het slot. Geschuifel in de gang en dan, liefje, wat ben je vroeg? 'S Ochtends op de overloop, een vleugje van jouw geur. Het briefje op de koelkastdeur, de sms.

0: en februari 1979. Hun grootste successen zijn hun eerste hit Turtle Man in 1973, When Will I See You Again van een jaar later en The Runner uit 1979. In 1985 kwam het nummer The Heaven I Need uit, maar dat kwam niet verder dan de lage regionen van de hitparades. De groep bestaat overigens nog steeds, maar scoort geen hits meer. Het is bekend dat de Britse koning, Charles, een groot fan is van The Degrees. In 2006 werd de groep weer bekend bij een groot publiek door een televisiereclame opgebouwd rondom een verzonnen ontstaansgeschiedenis van The Three Degrees. Van het album The Three Degrees, hier is Maybe.
1: You know, girls, it's hard to find a guy that really blows your mind. And you just dig everything about him. And when you mess up your good thing, you feel like you want to die. I know, because I messed up mine. You know, girls, sometimes we can say some pretty dumb things. I told the nicest guy in the world to get lost. I don't need you.

Het prachtige What Do You Want The Boy To Do van het album Homeplate. Dit was Bonnie Raitt. Tony Bennett, geboren als Anthony Dominic Benedetto, geboren in New York 3 augustus 1926 en al daar ook overleden in juli 2023. Hij was een Amerikaanse zanger van zowel populaire muziek als jazz. Zijn artistieke carrière duurde ruim 70 jaar. Met 20 Grammy Awards, waaronder een Lifetime Achievement Award in 2001, heeft hij een bijzonder respectabel palmares. Hij wordt beschouwd als de laatste grote crooner uit het gouden tijdperk, waaronder onder andere Frank Sinatra, Dean Martin, en was een vooraanstaand vertolker van het Great American Song. Catherine Dawn Lang, algemeen bekend als Katie Lang, is een Canadese zangeres en songwriter die werd geboren in de provincie Alberta. Al jong was Lang geïnteresseerd in countrymuziek, vooral in muziek van Patsy Cline. Begin jaren 80 toerden ze met de band Reclines door Canada en vervolgens soloalbums te gaan maken, bijgestaan door gitarist en songwriter Bang Mink. In Lang's muziek spelen zowel country als rock een belangrijke rol. In 1985 werd ze als meest veelbelovende vrouwelijke vocalist bestempeld bij de Canadese Juno Awards. En in 1992 won Lang een Grammy Award voor de beste zangeres en in 1989 volgde er een voor Best Country Folk Performance, Female. Tony Bennett samen met Katie Lang van het album Duets 2 Blue Velvet.

Vele van jullie zullen het ongetwijfeld kennen van... Hoe heet ze nou ook alweer? Wat verdorie. Ik zit op een puntje van mijn tong en nu ben ik het kwijt. Oh, wat erg. Maar goed, dit was Lorraine Ellison met Stay With Me Baby van het album Heart and Soul. John Mayall, een Britse gitarist, toetsenist en een componist. En een van de mensen die de bluesmuziek in de jaren 60 immens populair maakten. In de invloedrijke, door hem opgerichte band John Mayall's Bluesbreakers hebben de muzikanten gespeeld als Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, die we ook kennen van Fleetwood Mac. Ook John McVie van Fleetwood Mac, Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. We kennen Mick Taylor en Walter Trout. Hij wordt wel de peetvader van de Britse blues genoemd, John Mayall dus. John Mayall was een bekwaam componist en arrangeur. Zijn bluescomposities bleven niet hangen in de geëikte blueschema's. Verder had hij een grote platen- en cd-productie. Zijn stem had een wat nasale klank en geen groot bereik. Maar had toch zeggingskracht en paste goed bij al zijn composities. Van zijn album A Hard Road is dit Someday After a While. John Mayall samen met de Bluesbreakers.

Javier El Lorietta met Sous le ciel de Paris. Giovanka Desire Ostiana. Als zangeres bekend als Giovanka is een Nederlandse zangeres, tekstschrijfster, actrice, presentatrice, model en entertainer van Curaçaose afkomst. Giovanka's ouders zijn van Curaçao naar Nederland verhuisd om te studeren. Giovanka groeide op in Amstelveen en bezocht haar gymnasium op het Keizer Karel College en behaalde in 2007 haar master in de orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft 10 jaar als achtergrondzangeres opgetreden en in de studio gestaan met diverse acts zoals Iselin,

McAllister, Ruth Siders, Jellisa Anderson, Benny Sings, die later de producer van haar albums werd, Noisia en Wouter Hamel. Sinds 2006 trad ze steeds meer uit de schaduw, in eerste instantie in de samenwerking met andere artiesten. Begin 2007 was zij een van de zangeressen op de CD The Mighty Eight van het National Pop Instituut. Hier is Gio Fanco met While I'm Awake.

Ja, aangevraagd door Henriette van Eunen en speciaal voor het verplegend personeel en een ieder die aan het luisteren is. Hier is Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again. Een verschrikkelijk mooi nummer.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024.

met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws. Blijf wel ziek,